slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap.

Hi almal, my naam is Sean George van Alive in Kaaps en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voeten lossen anders spoor als je lief. Lief jij met alles.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms slecht, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook iets van ons te van bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk mee brengt. Als allemaal nog eens fouten, maar dit is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dat ik nou dat alles wat gebeurt.

soms is het net als onze beerste rivier. De liefde is er in de maat, toch is het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen in verzaak maken. Plek voor plannen en voor dromen gemaakt raak. Ik ben nog aan die daad, wat laat. Ik kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven, of ik nou al vergeet het. In ons plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken waar ik al gezang het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebring het. En dan zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot dan met jullie weer, dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel. Ubuntu is mijn Bijbel en mijn familie is mijn kerk.

0: Radio.
1: Internet radio met style.
2: Van Groot Radio.
3: Internet radio met style.

0: Want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, so 9:55 en die tyd het omtrent verby gevlieg vanmôre. Ek hoop jou dag op kantoor is ook sommer lekker korter. Nou geniet dit en môreoggend 9:00 dan ons weer terug. Lekker bly.

0: find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

Drie keer jou vertel van Dries de plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo ze daga boy. Maar hij is nog hoor, jij verstaat niet mijn maat. Al die kanten van zijn bed is verkeerd, altijd kort van draad. Maar als die bakkie staan in idol, recht voor die dag ze jacht. Dan kom Dries de plooi, in zijn kerels, wacht een slag.

bikkie grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt een bikkie wijzer. Ik zal getuigen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Dit het my goed, Nick Kershaw. Ons eerste of tweede jaar op universiteit het die rolprent uitgekom, Xanadu. Nou, dit was definitief nie een van die beste rolprente van alle tye nie, maar twee goeie goed het uit die rolprent uitgekom. Die klankbaan was baie goed, met ELO wat betrokke was, en dan natuurlijk die mooie resemens Olivia Newton-John. Op die stadium, van op die ouderdom wat sy op was, is seker waarskynlik die tyd wat sy die heel mooiste was. En jy het vergeet dat die rolprent self nie so goed is nie, want jy het jou verkyk aan hierdie mooie mens. Xanadu van Olivia Newton-John.

The Voice, John Farnham, en die liedjie is ook gecover deur onder andere Haat en die Alan Parsons groep, maar daar is niemand wat na by die weergawe kom van John Farnham nie. Hierdie volgende een is ook een liedjie wat geskryf is eerstens deur Mike Batt, gesing deur David Essex, en hierdie is een weergawe van die Moody Blues van A Winter Style, en dan een na is weer Mike Batt wat die liedjie ook geskryf het, and I sing himself, The Winds of Change.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Hei, jo mor upp jag, ne? Med lijst. Zij voor Royce Grisby's gekoopt. Trek op je broekie en steek in je wimpie.

Раз гюас мор, and you still wear a deal for my bait, and you slap all you want, and you rain probeer my reed, and you dive over, and I'm vonder of het vat wat ik eet, hou je het mij gedoor, and you dance voor deel van mijn gebed.

Rocky en bang. Wat is die prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die skare of is jij nog jij?

Dan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei,